0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekenomroep.nl

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om twee Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om 2 Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekeomroep.nl.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: de FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5:00.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opdracht gegeven een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van mogelijk 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger vorige week vrijdag. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven. Uit angst voor nieuw geweld vluchten minstens 2000 mensen naar buurland Benin. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken betreurt de beslissing van Israël om 2 Nederlandse ambassademedewerkers uit te zetten. Zij werkten als waarnemers in het internationaal steuncentrum voor Gaza in Kiryat Gat. Berendsen respecteert het besluit, maar noemde het een onnodige actie tegenover zijn Israëlische ambtsgenoot Gideon Saar. Nederland blijft zich inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. De politie hield dinsdagmiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aan wegens verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen via webshop Powercaps. Het gaat om 2 mannen en 4 vrouwen tussen 33 en 46 jaar uit Nut, Geleen, Halen, Heerlen en Hoensbroek. Meerdere panden werden doorzocht. Ombudsvrouw Margot Smit ontving dinsdag vele tientallen klachten over een fragment van Ongehoord Nederland waarin Adolf Hitler werd aangehaald. Klagers twijfelen of de uitzending van 31 juli voldoet aan de journalistieke NPO-code en vragen om vertrek van ON. Maar Smit stelt dat alleen de minister dat besluit kan nemen. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en vanuit het zuidwesten ook wolkenvelden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. Regionaal is het een tijdje bewolkt en in het zuiden is een kleine kans op een bui. De temperatuur loopt op naar 19 tot 23 graden aan het eind van de ochtend. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Chico!

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleur Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Ik race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag raak. Ik ben zelfs te druk voor de gesprekken in mijn hoofd. Het stemmetje dat zegt, zegt, denk je aan je kroost? Waarom denk je dat ik zo hard werk, dat heb ik ze beloofd. Schaapjes op het droge en een plaats om in te wonen. En een plaat om op te koken en een koelkast bovendien. Met louter platen verkopen, lukt het niet meer zo te zien. Adieu, Alvinus schnitzel in de groeten en nog bijbedrukken. Snel weer een pot bierguus, maar nu moet je opzij.
1: Opzij, opzij, opzij, maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelofelijke haast. Opzij, opzij, opzij.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud en die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte. Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws. Flevo's.

0: yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte. Flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Running.

24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevozieken-omroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vulddoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Dat schrijft nu.nl. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop PowerCaps. Het gaat om verdachten tussen de 33 en 46 jaar oud en die komen onder meer uit Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van middelen die ze via de webshop hebben gekocht. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen omkwamen. Volgens Associated Press zijn er sinds de regering Trump bijna 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. De vernieling is groot. Van ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd. Dat melden de lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevoziekenomroep met als pleister op de wonden...

0: Welkom bij de Vleesmuziekomroep met de splijster op de wanden. Mijn naam is Truus.
1: En mijn naam is Jan.
0: Wat gaan we doen vanavond?
1: Nou, we zijn wat vertraagd gestart. Dat
0: hebben ze al gehoord.
1: Dat hebben ze gemerkt, ja. We konden geen verbinding maken. Maar goed, het is toch gelukt.
0: Ja, en ik heb er geen verstand van.
1: Ik ook niet.
0: We hebben onze technicus voor, hè?
1: Ja, precies. Goed, maar, dan we beginnen met een stukje country zometeen.
0: Ja, daarna hebben we de verzoekjes.
1: Ja, we hebben een mooi aantal.
0: Mooi aantal. En dan tweede uurtje hebben we het cabaret om de lijst met Nederlands product. En dan als artiest van de avond hebben we Koos Alberts.
1: Ik ga proberen of ik het raadselmannetje kan benaderen.
0: Prima.
1: Of het erbij kan komen.
0: Dat wachten we nog even af.
1: Goed, nou we beginnen maar met de country. Hè. Dat is dus even de jingle erin gooien.
0: Doe jij de jingle er even in?
1: Kijken.
0: We beginnen met Eddie Ramblin. Die is de artiestennaam van Eddie Veldkamp. Hij is geboren in Hogezand, Sappemeer, op 20 maart 1955. Hij is countryzanger, songwriter en discjockey. Hij komt uit een muzikaal gezin. Zijn vader die speelde saxofoon en basgitaar in een dans- en stemmingsorkest. En zijn moeder die zong in het plaatselijke koor. Op 6-jarige leeftijd kreeg Eddie zijn eerste gitaar als Sinterklaas cadeau. In zijn jeugd werd hij muzikaal beïnvloed door Willie Nelson, Clem Miller, Jim Reese, Hank Williams, Frankie Lane en The Byrds. Zijn carrière die begon in 1988 toen hij op het radioprogramma W van Henk Wijngaard bij Radio Emmen overnam. Dit programma presenteerde Eddie tot en met 1998. Ook stapte hij in 1988 in een duo met dezelfde naam W. Het duo viel in 1989 door meningsverschillen uit elkaar en hierna trad hij solo in het land op. We gaan luisteren naar Eddie Ramblin met Willie.
1: Sorry, die heb ik niet scherp staan. Heb ik dat verkeerd gedaan?
0: Je hebt geschoven, denk ik. Want hij stond er eerst wel op.
1: Oh, hier staat hij.
0: Nou, dan gaan we toch naar Eddie Ramblin met Willie.

Sammy Kershaw, die is geboren op 24 februari 1958 in Kaplan in Zuid-Louisiana. Toen hij 11 was, gaf zijn grootvader hem zijn eerste gitaar. En toen zijn vader datzelfde jaar stierf, speelde hij 's nachts in wegrestaurants om het gezin te onderhouden. Hij begon op te treden in Acadiana met de Louisiana-legende G.B. Purr. Op 12-jarige leeftijd speelde Kershaw in verschillende honky-tonks en biertenten en op zijn 14e ontmoette hij George Jones, zijn idool. Vervolgens speelde hij in het voorprogramma van Ray Price, Merle Haggard en George Jones. Een van de Kershaw's demotapes vond zijn weg naar Mercury Records, dat in 1991 zijn debuutalbum Don't Go Near the Water uitbracht. En dit album werd platina. We gaan luisteren naar She Don't Know She's Beautiful.

Leroy van Dijk, die werd op 4 oktober 1929 geboren in Mora in de staat Missouri, in Missouri. Hij woonde in Spencer in Wisconsin en studeerde landbouwjournalistiek aan de Universiteit van Missouri. Hij werd in 1956 beroemd in de countrymuziek met zijn compositie The Auctioneer, geschreven in samenwerking met Buddy Black, waarvan meer dan 2,5 miljoen platen verkocht werden. Hij schreef het lied over het leven van zijn neef Ray Sims. In zijn carrière van meer dan 50 jaar heeft Van Dijk meer dan 500 nummers opgenomen, waarvan er tientallen de hitparade haalden. En zijn plaat Walk On By uit 1961 werd in 1994 Billboard Magazine uitgeroepen tot de grootste country single aller tijden. We gaan luisteren naar Walk On By.

En dan gaan we verder met Krent en Forsyth. Dominic Krent en Julie Forsyth waren van oorsprong beide lid van de Britse popgroep Guys and Dolls. De popgroep die werd in 1974 opgericht als tegenhanger van ABBA. De Guys and Dolls die viel in 1985 uiteen, waarna Krent en Forsyth een duo vormden. Ze hadden nog enkele hits met countrynummers in de jaren erna. In 2011 vierden ze hun 25-jarig jubileum en traden in 2013 op bij de Toppers in Concert 2013. Samen met hun dochter Sophie, tijdens de Toppers in Concert 2017 ook nog een keer met Wild West Thuis Best. We gaan luisteren naar Ladybird.

Brett Paisley, geboren op 28 oktober 1972 in Glendale in West Virginia. Hij is zanger, gitarist en songwriter. Zijn liefde voor de countrymuziek komt van zijn grootvader, die hem zijn eerste gitaar gaf toen hij 8 jaar oud was en hem erop leerde spelen. Toen Brett 12 was, schreef hij zijn eerste lied en op 13-jarige leeftijd was hij het openingsnummer voor countryzangers zoals Ricky Skaggs en George Jones. En na zijn studententijd tekende Paisley een songwriterscontract bij Amy Music Publishing. En dan schreef hij David Kerr's top 5 hit Another You. We gaan luisteren naar Off Road.

0: Een Flevo verzoekplaat.
1: En we beginnen met Eros Ramazzotti met Più Bella Cosa. En dat is bestemd voor mevrouw Mosenban van afdeling chirurgie. En met van harte beterschap.

En ons volgend verzoekje is aangevraagd door Danielle van afdeling GG251. Frans Bauer met Ik zal bij jou zijn.

En dan gaan we verder met ZZ en de maskers met Cadillac. Aangevraagd door mevrouw Pruis van afdeling GG 269.

We gaan verder met Those Old Time Gospel Songs. Met Mike Bryant. Through Hard Times. Met aangevraagd door mevrouw Linga van afdeling GG 277.

0: En dan krijgen we een verzoekje van de heer Gerritsen van afdeling GG279. Je krijgt die lach niet van mijn gezicht. En dat wordt gezongen door John de Bever.
1: Ik staar waar naar mijn glas en zo voorkom ik

En dan gaan we naar zwoele zomernachten. Nou, die hebben we genoeg gehad, hè? Van Rutger van Barneveld en aangevraagd door de heer Sloep van afdeling GG 3950.

En dan gaan we naar Beethoven met de sonate pathetiek. En we gaan het adagio draaien, opus 13. En Dubravka Tomšík, die gaat op de piano spelen. En het is aangevraagd door heer Martiro Sijan. En die ligt op GG 375.

En ons laatste verzoekje voor vanavond is aangevraagd door de heer Plom van afdeling GG364. En wij gaan draaien voor hem André Rieu met Edelweiss.

Morgenochtend, in elk geval van 8 tot 10, kunt u naar de herhaling luisteren van ons pleister op de wonden. Dus er komt ook een verzoekje weer langs. We gaan tot aan het nieuws draaien. Bill van Dijk en Wieteke van Dort met schoolliedjes.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen stierven. Sinds het begin van de regering Trump, bijna een jaar geleden, zijn volgens Associated Press zeker 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts 1 tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: Ons tweede uurtje.
1: Ja, welkom bij ons tweede uurtje. Mijn naam is Druus.
0: Mijn naam is Jan.
1: We hebben straks dat cabaret. We hebben een
0: raadselmannetje
1: komt langs. Ja, en we hebben ook een wat bijzonders. Want we hoorden vanavond dat Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd.
0: Ja, precies.
1: En en wij hebben natuurlijk altijd ons country-programmaatje. En dan kon ik het toch niet laten om van Dolly Parton Jolene te gaan draaien.
0: Daar beginnen we even mee.
1: De
0: heer Jolene. Ja.

0: Nou, dat was even een ode aan Dolly Parton.
1: Dolly Parton, ja, zeker. Ze komt nog wel meer terug. Want ze heeft ontzettend veel duetten gemaakt.
0: Ja, heel veel muziek gemaakt. Hè, dus,
1: we komen niet om erheen af en toe, hoor. We moeten echt af en toe muziek draaien. Zo.
0: Nou, we gaan verder met de Cats, met Mississippi.
1: Ja, en daarachteraan?
0: Frans Bauer met De Liefdestango.

0: Het Razelmannetje.
1: Welkom Razelmannetje Dennis in de uitzending.
2: Nou, goedenavond. Goedenavond. Dat is weer, hè?
1: Nou, de week weer overleefd met ander weer.
2: Ja, ander weer. Nou, het gaat toch hartstikke goed.
1: Jawel, natuurlijk. Maar ja, de mensen zijn het hele hete weer gewend.
2: Nou, ja, zeg. Dat is, maar er komt straks weer heet weer. Tenminste, ze hebben geroepen dat het weer 30 graden zou worden.
3: Ja.
1: Ik vond het wel heerlijk aangenaam de laatste dagen.
2: Ja, dat is netjes 25 graden.
3: Het scheelde me een hoop plantjes water geven.
1: Ja, ja, af en toe weer bui.
2: Maar je mag straks weer bijschakelen, hè? Straks met die 30 graden.
1: Ja, nou, daar blijf ik wel weer.
2: Ze hebben nog niet genoeg gehad, hoor.
1: Nee, hè? Nou, goed. Maar verder, heb je nog verder wat te melden?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik ben de bijen. Nou ja, de bijen ben ik aan het inwinteren.
1: Inwinteren?
2: Ja, we zijn begonnen met inwinteren.
1: Wat is dat?
2: Varroa bestrijding doen, voerbak erop. Een beetje bijvoeren, want op dit moment is er weinig dracht. En er zijn mensen die zijn al bezig zelfs met het bestrijden van de horenaar weer begonnen.
1: Ja, dat hoor.
2: Lokdingen, lokken. Ja. Want ja, het najaar komt eraan, hè?
1: Ja. Het gaat toch snel eigenlijk, hè? Vind je ook niet?
2: Ja, veel te snel.
1: Ja, vind ik ook. Ja. Maar goed, het is niet anders. Hè?
2: Nee, dus. Het is niet anders.
1: Maar goed, omdat het een snelle tijd is, heb je ook nog nagedacht over een raadsel?
2: Dat heb ik ook nog voor je. Ja, zeker. Je vindt me in de bergen, je maakt me met je voet, maar je hebt me ook nodig als je naar vreemde landen moet.
1: Vind me in de bergen. Kan je dat nog een keer doen?
2: Je vindt me in de bergen. Je maakt me met je voet. Maar je hebt me ook nodig als je naar vreemde landen moet.
1: Ik vind hem leuk.
2: Ja, hij is leuk, hè?
1: Ja, nou, weet u wie het antwoord? Dan kunt u bellen. Met 06 457 26084. En dan. Maar ja, dan moeten we het antwoord. Dan hebben we een mooie set kopperschotel staan, hè?
3: Ja, en we, precies.
1: Wij mogen van het ziekenhuis daar een setje van twee van weggeven. Dus zo gaat dat, hè?
2: Dus, ja,
1: maar ja, wilt u het raadsel nog een keertje horen? Ik wel.
2: Nou, ja, wat mooi. Je vindt me in de bergen, je maakt me met je voet, maar je hebt me ook nodig als je naar vreemde landen toe moet.
1: Ik vind hem heel erg leuk.
3: Nou, ja, we gaan even een nummertje draaien.
1: Ja, dan gaan we toch naar die liefdesdanko van Frans Bauer.
3: Gaan we doen.

0: Een
1: mooi eind altijd, hè? Bonk, bonk. Ja.
2: Met tango's, hè?
1: Ja, toch wel goed bij een tango.
2: Ja.
1: Resoluut eind. Hupsie.
0: Hup. Maar ik wilde vragen of je een telefoontje hebt gehad.
1: Oh nee, nee, heb ik niet gehad. Nee. Ja, ik heb wel een telefoon, maar geen telefoontje.
0: Geen belletje gekregen.
1: En geen oproep.
0: En ik vond het wel een leuk raadsel eigenlijk.
1: Ja, was het zeker wel. Ja.
0: Maar zullen we vragen ons raadselmannetje, wil je het nog een keer doen?
2: Ja, dat wil ik.
1: Dan mag jij het antwoord geven.
0: Ja.
2: Ja, oké, geef ik het antwoord.
1: Nee. Oh. Nee. Mag Truus geven.
2: Oh, ja, oh nee, dat kan ook natuurlijk. Als je vindt me in de bergen, je maakt me met je voet. Maar je hebt me ook nodig als je naar vreemde landen toe moet.
0: En dat maakte mij dat ik het wist. Een pas.
2: Die laatste?
0: Ja. Goed. Vind je het niet goed?
1: Ja, is goed.
0: Dus, dat laatste, dat denk ik, vreemde landen heb ik mijn paspoortje nodig.
2: Ja, helemaal klopt.
0: Nou ja, nou Dennis, ik wil je weer heel hartelijk danken. En graag gedaan weer vandaag. En
1: volgende week zijn we er weer.
0: Volgende week zijn we er weer. Ja?
2: Tot volgende week.
1: Tot volgende
0: week.
1: Doei.
0: Ja, hè. En ik berg die kopperschotels wel weer op.
1: Ja, is dat goed? Ik had ze niet gepakt. Ze staan nog in de kast.
0: Oh, dat is ook gemeen. Ja. Hey, we gaan naar Louisa met Echte Vriendschap.
1: Juist. En daarna Saskia en Serge.
0: Ja, en dan hebben we nog een stukje cabaret, hè? Ook nog.
1: Dat doen we ook nog. Zullen we het tussendoor doen?
0: Ja, doe maar. Doen we eerst het Louise.
1: Ja, eerst Louise.

0: Cabaret Festival.
1: En wat is het geworden deze reis, Jan?
2: Dus heb ik iets wat meer in deze tijd afspeelt. Ronald Groenemond heeft een mooie conferentie gemaakt over de action.
1: Nou, ik ben benieuwd.
2: Ga maar luisteren.
3: Ik stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was... Er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, ik denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga hier niet een volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt maar en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mensen, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ze zegt, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hé, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ik zeg, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè? Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg, alleen als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemiet erom met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen tante Margriet zei... Bluh, bluh. Mag ik die partyprikkers nou hebben of niet? Ik zeg, alsjeblieft. Meneertje, koekenpeertje. Ja, dag. Dankjewel. Dus, alles bij elkaar. Alsjeblieft, meneertje, koekenpeertje, dankjewel. Heel goed, hier. En opgesodemieterd, idioot. Want zo kun je ook met elkaar omgaan. Volwassen.
1: Ja. Hè? Volwassen. Hé, we gaan Saskia en Sjesje nog even draaien. Hè?
2: Ja, dat kan wel eventjes.
1: Want als je me aanraakt...

0: De artiest van de avond.
1: De ras Amsterdammer Koos Krommehoek Alberts weet als geen ander wat gezelligheid inhoudt. Geboren op 3 februari 1947 in het hart van de Jordaan, groeide Koos op met het Amsterdamse geluid van Tante Leen, Willy Alberti en Johnny Jordaan. Het verhaal gaat dat Koos als jochie van 7 er regelmatig op uitgestuurd werd om opa uit de kroeg te halen, die echter pas met hem meeging als Koosie een liedje had gezongen. Koos, die als metselaar de kost verdiende, bleef zingen. Op familiefeesten en bruiloften vroegen de gasten steeds vast om een nummer. In 1983 kwam Koos Alberts in contact met Peter de Wijn en de Noord-Hollandse producer Bart van der Post, die met Koos het inmiddels wereldberoemde Ik verscheurde je foto opnam. Een bezoek aan Willem Verkoten, alias Joost de Draaier, leverde de Amsterdamse zanger zijn eerste contract op. De single Ik verscheurde je foto maakte van Koos Alberts een fenomeen. Met de hits Gisteren heeft ze mij verlaten en Waarom ben ik met kerstmis zo alleen, die gelijktijdig de vaderlandse hitlijsten bestormden, zorgde Koos voor een record. Een Nederlands artiest met 3 platen stijgend in de hitlijst was nog nooit eerder vertoond. Dit record leverde Koos een vermelding in het Guinness Book of Records op, waardoor de carrière van Koos Alberts in een stroomversnelling belandde. We gaan luisteren naar Ik verscheurde je foto en Ouwe trouwe Jordaan.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: De goedlachzig Amsterdammer Koos Albers, die inmiddels een snackbar runde, stopte met patatbakken en stippelde met manager Leo Lucassen zijn carrière uit. In november 1984 bracht Koos zijn debuutalbum met de titel Koos Albers uit. Een album waarop alle hits te vinden waren. En het duurde dan ook niet lang voordat het album de platine status behaalde. In de 2 jaar die daarop volgden, kwam Koos met maar liefst 3 albums. Ik zal je nooit vergeten, Koos Albers 3 en Kerst met Koos. Koos reisde door heel Nederland om zijn fans te laten genieten van zijn unieke stemgeluid en persoonlijkheid. Waar Koos kwam, was het feest. Tot de dag dat de wereld van Koos en zijn gezin ineenstortte. De datum 29 oktober 1987 staat als een zwarte dag in vele geheugens gegrift. Een ernstig auto-ongeluk in Koos zijn woonplaats Hierde zette zijn leven op zijn kop. Maar Koos kwam terug. We gaan luisteren naar Ik zal je nooit vergeten en 2 gouden ringen.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is nog steeds Koos Albert. Er lag een nieuw album op de plank te wachten dat al opgenomen was voor het ongeluk van Koos. Platenmaatschappij CNR wilde het album in eerste instantie niet releasen. Het was Koos zelf die erop stond dat het album toch werd uitgebracht. In goed overleg kwam het album met de door André Verduin bedachte veelzeggende titel Het leven gaat door in de schappen. De single Eenmaal kom jij terug verscheen tegelijkertijd. Koos bleek niet vergeten. Het album werd binnen een week platina en de single behaalde een tweede plaats in de top 40. Wat velen voor onmogelijk hielden, gebeurde. Koos ging weer zingen. Na een maandenlange revalidatie klonk de stem van Koos warmer dan ooit. Enkele maanden later stond Koos opnieuw in alle tv-shows en radioprogramma's. In 1990 deed Koos een omvangrijk tournee langs de Nederlandse theaters. De tour die werd afgesloten met een daverend concert in het Amsterdamse Concertgebouw, waar ook een live album van werd uitgebracht. In 1991 nam hij een aantal nieuwe nummers op. De single Eenmaal in je leven werd in juli uitgebracht. Koos, nimmer aflatende werklus, resulteerde in februari 1993 wederom in een nieuw album getiteld Wat ik je zeggen wil. Ook dit album werd bekroond met de gouden plaat. In 2001 en 2002 kwam Koos met albums rond je

0: We gaan luisteren naar Eenmaal kom jij terug en Bonanotte.
1: De artiest van de avond.

0: dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja, maar dan hoop ik toch dat u lekker weer thuis bent. En weer een beetje opgeknapt bent, hè. In elk geval kunt u morgen naar ochtend van 8 tot 10 naar onze herhaling luisteren. En daarna hebben we live van 10 tot 12 het testament uit de 60's van Jan van Eunen en Joop Veninga.
2: Ja, dat was een mond vol, hè?
1: Ja.
2: Ja, zeker. Goed, maar dat betekent wel het einde van ons.
1: Ja, nou niet van ons het einde, maar van ons programmaatje.
2: Maar er komt nog één liedje, hè?
1: Ja, ik heb er nog één. Dromen zijn bedrog, is dat goed?
2: Ja, is prima.
1: Nou, we wensen u wel terussen voor strakjes.
2: En voor morgen?
1: Een beetje gezonder op, hè?
2: Dacht ik ook.
1: Mijn naam is Truus.
2: Mijn naam is Jan. En tot de volgende keer.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts 1 tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Flevo

0: voor Zieke Omroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: Ja, een heel goedemorgen. We zijn er weer.
2: Jazeker.
1: Joop Veninga aan de andere kant en...
3: Jan van Eunen uit de andere kant. Achter het glas. Kijk hem zo in zijn gezicht.
1: Nou, het is niet te geloven.
3: En ik hoor hem via het systeem.
1: Nou, dat is mooi hè, dat het werkt.
3: Zeker, zeker.
1: Ja. Ode aan onze technici.
3: Ja.
1: Ja, toch?
3: Ja, absoluut, absoluut. We gaan beginnen hè, met het testament uit de 60's.
1: Ja, en zoals altijd begonnen we natuurlijk met de opkikker van de maand augustus. En dat was Holiday Rap van MC Mike G en DC Moeilijk, DJ Sven.
3: Ja, en het is voor ons de laatste opkikker geweest, hè?
1: Voor ons de laatste opkikker volgend jaar. Volgend jaar.
3: Volgende maandag.
1: Volgende week is het alweer een nieuwe maand. Ja, september alweer. My god. Het wordt weer zo'n uitzending, Joop. Met allemaal versprekingen. En,
3: laten we maar proberen dat zoveel mogelijk te vermijden.
1: Nou, dat denk ik ook. Hey, gisteravond kregen we het bericht.
3: Ja.
1: Ja, en toen...
3: En toen was het triest.
1: Ja, 80 jaar geworden.
3: 80?
1: Ja, Dolly Parton hebben we het over.
3: Precies. Dat is echt... het is een hele toestand in Amerika. Hè? Want zelfs het Witte Huis, het heeft zijn vlag alles toch gehad.
1: En dat blijft de hele week zo, hè?
3: Ja?
1: Ja, dat blijft de hele week zo. Okay. Ja. Nou, uiteindelijk is ja, dat komt haar wel toe, denk ik.
3: Het is toch een icoon van de eerste klasse?
1: Ja, daar kun je gewoon niet omheen. Kijk, echt niet.
3: Als ze 80 jaar is geworden...
1: Ja.
3: Dan is, uit mijn hoofd gezegd, is dat 70...
1: 1946.
3: 64.
1: Oh, ja. Dat bedoel je?
3: Nee, kijk, ze is op 12-jarige leeftijd al begonnen met de carrière.
1: Ja, dat klopt.
3: Nou, dan is ze 68 jaar, is ze dus in de bekendheid gestaan.
1: Ja.
3: Dat is, ik vind het een letterlijk en figuurlijk een lang leven.
1: Nou ja, goed. Ik denk ook dat het voor haar een heel lang leven is. Want een artiest die leidt vaak een dubbel leven. Die is constant aan het werk eigenlijk.
3: Dat is waar. Maar zij was dus het vierde kind in het gezin. Met 12 kinderen. Dat gaat tegenwoordig ook niet meer. Maar ze groeide op in een arme familie op een tabaksboerderij. En die was van haar vader Great Smoky Mountains. In de Great Smoky Mountains. En op 12-jarige leeftijd verscheen ze op televisie in Knoxville. En een jaar later nam ze haar eerste album op. Nou, dan is ze dus 13 jaar. Heeft ze de eerste album opgenomen. Ja. Dus dat is onvoorstelbaar.
1: Ja.
3: En ze heeft ook nog opgetreden in Grand Ole Opry. En dat is ook... Dat was niet alleen op televisie, maar ook uitgezonden op de radio. En de dag nadat ze in 1964 haar school af had gerond, is ze vertrokken naar Nashville.
1: Ja.
3: En toen is de hele partij begonnen.
1: Dus. Ja.
3: En jij hebt een mooi nummer uitgezocht van
1: haar. Ja, het nummer uit 1967. Een van de allereerste LP's. Ook Hello, I'm Dolly heet dat. En het nummer wat we daarvan gaan draaien is I'm in No Condition.

0: Nou, dit is eigenlijk wel elke avond, hè? The night is all right for love. Kun je op elke avond wel schoon, toch?
1: Dat kun je zeker. Komt van het album G.I. Blues uit 1960. Tonight is So Right for Love van Elvis Presley.
0: G.I. Blues is een leuke film.
1: Nou, uiteindelijk vind ik alle films wel heel erg leuk. Van Elvis.
0: Ja.
1: Het waren eigenlijk min of meer, als je het een beetje vergelijkt, waren het natuurlijk allemaal videoclips. Het was weliswaar een film, maar er zat heel veel muziek in.
0: Mm-hmm.
1: En bij elke film wat hij gemaakt heeft. Ja, ik vond het eigenlijk meer dat het allemaal nog één hele grote videoclip was.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nee, dat is waar. En ik vond ze, weet het, de Jailhouse Rock vond ik helemaal een steengoede film.
1: Ja, dat was zeker een hele goede film.
0: En het G.I. Blues heette het, geloof ik.
1: Ja.
0: Met een Duitse liedje erin.
1: Ja, dat is inderdaad dat hij in het leger zit.
0: Ja.
1: Moest hij dan, ja.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Heel leuk. Ik heb nog zo'n hele oud 8mm film van Girls, Girls, Girls.
0: Oh ja?
1: Ja, ik heb helaas geen camera, maar het is wel iets van nostalgie wat je dan in je handen hebt.
0: Ja.
1: Ik denk ook wel dat het aardig wat waard is. Heb ik ooit eens een keer van een klant gehad. Ik had natuurlijk een cd-winkel in Amsterdam-Noord. En die klant die was zijn zolder aan het opruimen. En die wist dat ik helemaal gek was van Elvis.
0: Mm.
1: En die kwam met allerlei spullen van. En toen kreeg ik dat zo. Ik zei, ja, dit vind ik hartstikke leuk.
0: Maar dan heb je een 8mm film?
1: Ja. Van Girls, Girls, Girls.
0: Oké.
1: Okay. Nou, zo'n project heb ik natuurlijk niet meer.
0: Nou, dan moet ik even kijken. Want ik heb mijn project eruit geleend en die is inmiddels overleden.
1: Oké. Okay.
0: Dus dan moet ik even kijken.
1: Ik zou wel leuk zijn als ik dat een keertje kan,
0: ik ga,
1: kan zien.
0: Moet je me echt helpen herinneren, hoor. Ja. Want voorlopig zie ik hem niet. Na de zomer zie ik hem weer.
1: Ja, maar zullen we even muziek gaan draaien?
0: Ja, natuurlijk.
1: Iedereen mag natuurlijk bij luisteren.
0: Waar hebben we het over? We hebben het over.
1: Ja, nou, dat doen we met Ramone. Wel, Ramone van de Blue Diamonds, daar heb ik natuurlijk altijd wel over verteld. Hoeveel weinig over te vertellen. Het zijn twee broertjes. Ja. Siem en
0: Ruud,
1: ja, heel goed. Dat je me weer helpt.
0: Nu wel.
1: Hier is Ramona van de Blue Diamonds.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja.
1: Dat noemen ze de tand destijds, hè?
0: De tand destijds, ja, ja, dat is waar.
1: Dat is echt in die jaren, het gebeurde dat gewoon.
0: Ja, dat klopt. Mijn moeder heeft mijn opa ook altijd uit het...
1: uit de kroeg moeten halen.
0: Uit de kroeg moeten halen, ja. Ja, die manier was molenaar. En op een gegeven moment, als hij dan zijn centje verdiend had, dan ging bijna het meest ging op in de kroeg.
1: Ja. Ja. Nou, heel veel, hè. Want vroeger kregen ze nog allemaal een loonzakje.
0: Ja, dat was zo.
1: Dat heb ik ook nog gezien. Bruin vierkant.
0: Heb ik ook nog gehad.
1: Nee, rechthoekzakje was dat.
0: Ik heb het ook nog gehad, hoor. Ja? Loonzakje, ja.
1: Okay.
0: Ik werkte toen bij Dirk van den Broek. En daar hadden ze inderdaad van die loonzakje wat je toen nog kreeg. Ja. Ja.
1: Nostalgie.
0: Nostalgie, Joop.
1: Ja.
0: Hey, we gaan verder met muziek en dat doen we met de Waikikis. En het was een Belgische studioband. En vooral bekend door mijn single Hawaii Tattoo. Uitgebracht door Palette Records in 1961 en in België opgenomen. Het was ook een enorme hit in Duitsland. Stond er 21 weken in de top 10. En de Waikikis verkochten hun grammofoonplaten met miljoenen. En sommige van hun eigen creaties zoals Hiblo Kiss en Hula Hochzeit, Hawaii Honeymoon in het Engels, vonden hun weg naar de hitlijsten in de verschillende landen. Hier zijn de Waikikis met Hawaii Tattoo.

0: Ja, dat was Do You Wanna Dance, een nummer van Cliff Richard, maar dan in het Nederlands door de Bibbits.
1: Grappig hoor.
0: Ja, leuk hè?
1: Ja.
0: En daarvoor hadden we Patricia Pai met Je Bent Niet Hip. En daarvoor hadden we de Waikikis met Hawaii Tattoo. Gaan we verder met?
1: Lekker Nederlands talen allemaal.
0: Ja.
1: Ja. We gaan verder met Breaking Up Is Hard To Do van Neil Sedaka. En Neil Sedaka die brak in 1958 door met de Tokens.
0: Mm-hmm.
1: En in 1959 kwam zijn eerste soloalbum uit. En om daarna twee jaar later Circulate uit te brengen. De eerste hit in Nederland en België was in 1959-1960 met... Weet je het?
0: Sorry, ik was even... van Niels Daker. Dat zal ongetwijfeld ook Kerel zijn.
1: Oh, dat weet je vast wel.
0: Ja, ook Kerel, toch?
1: Ja. Ja, goed. Ga door voor de poederprijs.
0: De poederprijs? Ik wil door voor de hoofdprijs.
1: Ja, nee, dat is waar.
0: Koelkast
1: ook
0: of
1: in
0: zo?
1: 1904, ja, nee, koelkast. daar gaan we niet aan beginnen. Oh. Nee, kleine prijsjes, hoor.
0: Oh, nou, ja. Doe maar
1: ook weer. In 1974 had hij een hit met A Little Lovin'. Sedaka had een stuk of 10 hits in Nederland. Maar slechts 1 hitalbum. Weet je dat toevallig ook?
0: 1 hitalbum? Nee, dat zou ik niet zo in mijn hoofd weten.
1: Nou, dat zou je vergeven. Timeless in 1992. Full House Songs zijn Starting on the Inside. En de hitparade draaide dit in 1976. En hij heeft heel veel liedjes geschreven voor andere artiesten.
0: Onder andere, ja.
1: Ja, Gene Pitney, Connie Francis,
0: ja.
1: Tony Christie en, daar ben ik wel verbaasd over, ABBA.
0: Ja, daar heeft hij ook een nummer voor geschreven, dat klopt.
1: Ja, samen met, hij schreef muziek met Benny Anderson en Björn Ulvaeus.
0: Ja. Dat waren de twee heren van ABBA.
1: En zo kan ik wel door blijven gaan. Maar we gaan luisteren naar Breaking Up, It's Hard To Do van Neil Sedaka.

0: muziek in de studio.
1: Dat was Mean Woman Blues van Roy Orbison. Gaan we gauw verder met het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Ja, en we hebben een verzoekje gekregen uit het ziekenhuis zelf.
3: Ja.
1: Ja, afdeling helemaal cardiologie.
3: Helemaal top.
1: Ja, leuk hè?
3: Ja, is absoluut.
1: Een van de eerste die echt nu uit het ziekenhuis...
3: De eerste?
1: Ja. Die ons nu een verzoekje stuurt.
3: Die heeft een bezoek aan de studio verdiend.
1: Nou, eigenlijk wel, ja. Als je luistert, je bent van harte welkom. Oscar hebben we het over. Ja. En Oscar is in de kamer cardiologie. En we maken even een uitstapje. Want ja, we draaien normaal altijd nummers uit de jaren 60. Maar hij wil graag horen Dolly Parton en Kenny Rogers. Het nummer kennen we allemaal, geschreven door de Bee Gees. Oftewel Barry Gibb. Ja. Islands in the Stream. Wil je nog wat zeggen, Joop?
3: Ja, het is natuurlijk niet voor niks dat die plaatje van Dolly Parton...
1: Ik denk dat het nu algemeen wel bekend
3: denk
1: is. Dat
3: ik ook wel, ja.
1: Dat zij,
3: ja. En dit is een heel mooi nummer trouwens. Hoor.
1: Ja, het is een prachtig nummer. Oscar, hier komt-ie. Dolly Parton met Islands in the Stream.

0: toch alweer in Joop's muzikale herinnering.
1: Hello, Johnny.

0: Oké, Johnny, I'll call you again tomorrow.
1: Ja, dat was een telefoongesprek.
2: Was dat een telefoongesprek?
1: Ja, dat was een telefoongesprek tussen Johnny Otis en Marcy Lee.
2: Ja.
1: Dat was het eerste nummer van mijn herinneringen. En dan hebben we het tweede nummer. Dat is Vergangen, Vergessen en Vorüber. Nou, vergangen is vergaan, denk ik. Ja, toch? Vergaan, vergeten, voor altijd.
2: Nou, voorbij gegaan, hè? Vergangen. Maar goed, maakt niet uit.
1: Ook voorbij gewoon. Alles gaat voorbij
2: ja,
1: hier.
2: Ja.
1: Allemaal van Freddie Quinn.
2: Ja.
1: En Freddie Quinn, dat is een... Hij is beter bekend onder het pseudoniem. Nee, wacht even. Overnieuw. Frans Eugen Helmut Manfred Nidi. Beter bekend onder het pseudoniem Freddie Quinn. Dat is een Oostenrijkse slagerzanger en acteur. Hij was vooral bekend in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. Carrière in 1956 was hij de eerste vertegenwoordiger van West-Duitsland op het Eurovisie Songfestival met Zo geht das jede Nacht. Ook eentonig dan.
2: Ja, hè?
1: Ja, oké. Okay. Ook bekende liedjes van hem zijn Heimwee. Een jonge Kombald Wieder. Nou, dat is wel een klassieker, hè?
2: Ja,
1: een jonge Kombald Wieder. Die had ik eigenlijk moeten zoeken.
2: Ja, okay. Eigenlijk wel, ja.
1: Ja, helaas vind ik als. we gaan daar dan luisteren naar Vergangen, Vergessen en Vorüber van Freddie Quinn.
2: Ja.
1: En daarna hebben we nog de New Orleans Syncopators met Midnight in Moskou.

Je hebt twee kampen. Aan de ene kant de Beatles. En aan de andere kant de Rolling Stones. Maar hoe het ook zij, bij de Flevo Sikkelroep draaien we ze allebei.

0: Ja, in het kader van de twee kampen waren dat de Beatles met Help en Time is on my side, speciaal voor Joop van de Rolling Stones.
1: Ja, nou moet ik eerlijkheid zeggen dat ik dit nummer, ook qua tekst, vind ik wel een mooi nummer.
0: Nou, heel fijn.
1: Ja.
0: Leuk om je plezier gedaan te hebben. Oh, ze zullen nooit vrienden worden.
1: Nee, sorry hoor. Sorry. Bij mij de Beatles morgen.
0: Nou ja.
1: Maar goed, ieder zijn smaak, hè?
0: Zo is dat.
1: Het eerste uur ziet erop.
0: Ja, zeker.
1: En dat betekent dat wij dadelijk naar het nieuws gaan luisteren. En als het nieuws geweest is, zijn we weer terug.
0: Ja.
1: Voor het tweede uur.
0: Yes.
1: En dan hebben we ook weer mijn herinneringen.
0: Ook dat.
1: En jouw plaatjes allemaal.
0: Ja.
1: Dus we hebben genoeg te doen het volgende uur.
0: We hebben heel veel te doen.
1: En als u nog tijd heeft en zin heeft, www.flevoziekenomroep.nl. En dan kunt u een verzoekje aanvragen. En dat is gelukt in het ziekenhuis.
0: Ja.
1: De eerste is blond.
0: Nogmaals bedankt Oscar.
1: Zeker.
0: Kamer Cardiologie.
1: Ja. En dan zien we u aan de andere kant van 11 uur.
0: Zo is dat. Tot straks.
1: Tot zo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. En SpaceX investeert $100 miljard in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw start volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Zieke Omroep.

0: Je luistert naar de Flevo Ziekenomroep. En dit is Het Testament uit de 60's met Joop Veninga en Jan van Eunen.
1: En is je tegenover mij?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, Jan. Tweede uur is aanbeland, inderdaad. En we gaan een aantal nummers voor u draaien. En af en toe gaan we er wat bij vertellen. Af en toe ook niks. We gaan alleen maar draaien. En het eerste nummer wat we gaan draaien, dat is QB and the Blizzards.
2: Ja.
1: Met, nou, we hebben al een nummer gedraaid natuurlijk, maar...
2: ja, en wat was dat nummer dan? Want dat vertel je niet.
1: Nee, dat was Rainbow Tree van The Cats.
2: Ah. Ja. Doen we altijd The Cats. Ja, altijd eventjes een nummertje van The Cats, tweede uur.
1: En, voelde je je thuis bij, hè?
2: Daar voelde ik me helemaal thuis bij. Ja, echt wel.
1: Ja, af en toe ben je dan ook net de kat, hè?
2: Ja.
1: Als je thuis bent.
2: Ja.
1: Ja, toch? Helemaal op je gemak.
2: Ja, zo is het.
1: Helemaal relaxed in je stoeltje.
2: Ja.
1: Nou, kijk eens aan. Wij gaan dan nu luisteren naar Distant Smile. Ik wou bijna zeggen Distant Drums, maar dat is een Jim Reeves.
2: Dat is
1: een
2: ander. Heel anders. En dat zo uit je hoofd, Joop?
1: Zeg.
2: En dat zo uit je hoofd?
1: Distant Drums, ja. Maar dat is een echt nummer. Echt een heel mooi nummer, hoor.
2: Ja, nee, ja, ik weet het. Je hoeft het niet.
1: Ik weet niet uit welk jaar het komt, maar het is echt een heel mooi nummer. Distant Smile van QB and the Blizzards.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Happiness in This Beat van The Shoes. En The Shoes, dat was een Nederlandse band uit Zoeterwoude die furore maakte in de hitparade vanaf 1966. De groep werd in 1963 opgericht als The White Shoes. Tijdelijk W heette, zonder Van S toen nog. En hits waren onder andere Na Na Na, Don't You Cry For A Girl en Osaka. Don't You Cry For A Girl, dat mag toch best?
1: Ja, voor mij wel.
0: Niks mis mee.
1: Nee.
0: Laatste single was Who Am I? En dat verscheen in 1975. En toen zijn ze ook gestopt. En bij, even kijken, de groep die bestond uit Theo van S. Die was de zanger.
1: Ja, was de zanger, klopt.
0: Wim van Huis was gitaar, speelde gitaar. Jens Verstegen, die speelde ook gitaar, maar dan basgitaar. En Henk Verstegen, die speelde de drums. En Van S is later nog solo doorgegaan.
1: Ja.
0: Dus, leuke band. Leuke muziek.
1: En uit Den Haag.
0: En uit Den Haag.
1: Ja. En daar komt ook de volgende groep vandaan, The Motions.
0: Oh, oh, Den Haag.
1: Dat is heel anders. Dat is Harry Klorkenstein. Hè? Oftewel het kleine orkest.
0: Ja, precies.
1: Hey, The Motions had ik het over. Die gaan I Ain't Got Time. En we hebben ook helemaal geen tijd, want we moeten gaan draaien.
0: Zeker.
1: Komt-ie.

0: Wacht even, want we gaan...
1: Ja, wat, ik wacht, we gaan er niet weg. De mensen luisteren mee, hè? Is dat goed?
0: Ja, nee. Oh, sorry.
1: Ja, ik bedoel...
0: Ik kijk niet iedere keer naar het lampje met brand. Maar nee, goed, maakt niet uit.
1: Het maakt niet uit. Maar ik kon nog eventjes de laatste drie even af. Dat was The Flowerpot Man met A Walk in the Sky. Daarvoor hadden we de beginperiode van de Shocking Blue. Toen was Mariska Ferres er nog niet bij. Ferres, moet ik zeggen.
2: Ja.
1: En het nummer dat heette Lucy Brown is Back in Town. En we begonnen het rijtje van drie met I Ain't Got Time for the Motions. En dat waren allemaal Nederlandse producties.
0: Mooi.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker. Absoluut.
1: Goed, gaan we gauw
0: gaan. Gaan we gauw met het volgende verder.
3: Hoe klonk het ook alweer in Joop's muzikale herinnering?
1: Ja, en Joop heeft er weer drie uitgezocht. En vertel maar Joop, wat gaan we allemaal draaien voor jou?
0: Wij gaan draaien Turn, Turn, Turn van The Birds.
1: Mm-hmm.
0: En daarna hebben we Heartaches by the Number van Guy Mitchell. En als laatste Standing in the Shadows of Love van de Four Tops. En van de Heartaches by the Number, daar kan ik wel even wat van vertellen. Dat Guy Mitchell was een Amerikaanse zanger en acteur die succesvol was in zijn thuisland. Het Verenigd Koninkrijk en Australië. Hij verkocht 44 miljoen platen, waaronder 6 singles. Waaronder 6 singles die meer dan 1 miljoen keer verkocht werden. Niet te geloven.
1: Nou.
0: Is dat niet normaal?
1: Het was een hele grote hoeveelheid.
0: Zijn hits waren onder andere My Heart Cries For You. En Singing The Blues. Dus dat is wat voor jou voor vrijdagavond.
1: Kan ik een keertje draaien.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: En had ik bij de number. En daar gaan we dus direct naar luisteren. Maar we beginnen met Turn, Turn, Turn van The Birds.

0: Ja, dat was in het kader van onze grote vriend Joop Veninga, zijn herinnering. Achtereenvolgens waren het The Birds met Turn, Turn, Turn. Heartaches bij de nummer van Guy Mitchell. En natuurlijk de Four Tops, wat je net hoorde. The Standing in the Shadows of Love.
1: Ja, helemaal goed.
0: Ja,
1: nou, genoten heb ik.
0: Jij hebt genoten?
1: Ja, ik heb genoten.
0: Fijn. Ik hoop dat de luisteraars ook genoten hebben.
1: Dat hoop ik ook.
0: En we gaan gauw verder met het volgende.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, en we hebben er weer een van Harriet. En die komt met een nummer Sherry van The Four Seasons. Ik denk dat ik het een beetje weet waardoor het komt. We kijken op het ogenblik, kijken we weer de serie 24. En daar komt natuurlijk Sherry in voor. Als vrouw van Mr. Palmer. Senator Palmer. Maar goed, dat even terzijde. Sherry van The Four Seasons, aangevraagd door Harriet.

0: Ja, in het rondje Europa wat we doen, hadden we iets uit Frankrijk. Le Chat Sauvage met Dick Rivers en C'est pas sérieux. Un Bambolena Kefa Nono van Iqueli. En Leider Leider van Rex Gildo. En Un Bambolena Kefa Nono, wat betekent dat, Joe?
1: Ja, dat betekent een klein poppetje dat nee, nee, nee zegt. En het is van Michel Polnareff.
0: Die heeft het geschreven in het Frans.
1: Ja.
0: Le Poupée Kefenon. En dat heeft het samen gedaan met Frank Gérald.
1: Ah, kijk, kijk eens aan.
0: Ja, en het is in het Engels op, of in het Italiaans opgenomen door Iqueli. Gaan we gauw verder met het volgende.
2: Lachen is gezond. Dus wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
3: Seks erfhuizen. Ja, seks en feit. Dames en heren, we zitten nou zo lekker thuis met een glaasje. Ik weet niet waar u nu hand op een kopje. Maar als je nou seks onder de loep neemt, iedereen heeft het, maar men spreekt er nooit over. En toch neemt het hele leven in beslag. Van je jeugd tot je oude dag. Mosie, 8 jaar, op school, staat op. Steek zijn vinger op en de juffer zegt, Moosje, wat is er? En Moosje zegt, juffer, mag u iets vragen? Kan een meisje van 8 jaar ook een kind krijgen? En de juffer zegt, maar nee, mijn jongen. En Moosje gaat zitten en zegt, gelukkig. Dan heb je 8 jaar. Maar laten we nou eens een hele grote sprong maken van dat oude mannetje geleund op zijn stok. Die aan een huis aanbelt van slechte reputaties, u begrijpt het wel, voor dat oudste beroep ter wereld. En de madame maakt hem open en zegt, zo, bent u er weer? Zegt hij, ja, ik ben er weer. Zegt hij, nou, waarom komt u voor? Zegt hij, Sjaan. Zegt ze, Sjaan is er niet. Maar Willy is hier en Henny en Marie. Zegt hij, nee, wel Sjaan. Zegt ze, maar luister eens, meneer. Wat heeft Willy en Henny en Marie niet wat Sjaan wel heeft? Toen zei hij, nou mannetje, geduld. Kijk, en wat er nou tussen deze beide leeftijdsgrenzen ligt. Daar kan ik geen grammofoonplaat, maar een discotheek mee vullen. Maar laten we beginnen bij de geboorte van een baby. Of in dit geval 3. Mevrouw Jans heeft een 3-ling gekregen. Ligt in bed. En 2 dagen later komt mevrouw Cohen, haar buurvrouw, bij haar. En die zegt, mevrouw Jans, ik feliciteer u met die 3-ling. En hoe voelt u zich nou? Zegt mevrouw Jans, oh, fantastisch, fantastisch. Maar het is een wonder. De dokter heeft gezegd dat het gebeurt eens op de 850.000 keer. Toen zegt mevrouw Cohen, hoe heb ik nog tijd voor uw huishouden?

0: gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, oh daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's a point that I have made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Chum, chum, chum, chum, chum, chum, chum.
1: Het is voorbij.
2: Ja.
1: 2 uur.
2: Het is
1: heerlijke 60e jaren muziek. Gepresenteerd door Joop Veninga aan de overkant en door mij aan deze kant. En,
3: Jan van Heunen.
1: Het was weer hartstikke leuk om te doen. Ik hoop dat u allemaal genoten heeft van hetgeen wat wij gebracht hebben.
3: Nou, we hebben in ieder geval een primeur.
1: Een primeur hadden we.
3: De Oscar van de radiologie.
1: Ja, zo is
3: helemaal
1: dat.
3: Top.
1: Leuk. Hey, het zit erop.
3: Ja, absoluut.
1: We wensen u nog een hele fijne voortzetting van de dag. Lekker luisteren blijven naar de Flevo Ziekenomroep. En als u naar huis mag, veel plezier weer thuis.
3: Zo is dat.
1: Het gaat u goed.
3: Mazzel.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse staat Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Het drama speelde zich af nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd het huis uit te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebrachte schotwond. Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw begint volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelwegen en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En steeds meer Nederlanders wijken uit naar Duitsland om hun bieren te slaan. Volgens recent onderzoek daalde de bierverkoop in het grensgebied afgelopen maart met bijna 19% ten opzichte van 3 jaar geleden. Omdat de accijns in Duitsland een stuk lager ligt en er een nieuwe verhoging in Nederland aankomt, vrezen brouwers en winkeliers dat deze omzetval alleen maar verder zal toenemen. Het weer tenslotte, de zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt en dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten drie jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Ongeveer 100 woningen in een flat in Apeldoorn worden ontruimd nadat daar mogelijk een drugslab is ontdekt. Politie en andere hulpdiensten zijn sinds vanochtend ter plaatse. Ook onderzoekt een explosieve expert de situatie in de flat. Of er daadwerkelijk explosiegevaar is, is onbekend. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse stad Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Dat gebeurde nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd uit huis te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebracht schotwond. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Energiedeskundige Hans van Kleef waarschuwt voor zeer hoge gasprijzen deze winter. Nederland gaat het gewenste vulniveau van de gasvoorraden waarschijnlijk niet halen. Volgens van Kleef zijn fysieke tekorten niet waarschijnlijk, zelfs niet bij extreme kou. Wel vreest hij dat de prijzen sterk kunnen oplopen, met meer energiearmoede tot gevolg. Zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

is een liedje, dames en heren, met een deining. We begrijpen wat een deining is. Dat is zo'n lekker wiegeltje heen en weer. Ik zal u niet aanmoedigen om mee te zingen, maar ik zou het toch heel erg prettig vinden.

0: FC Edol op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder één Nederlander. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp, vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving die lawines veroorzaakte. Werkonderbrekingen van elk een kwartier. Die vinden plaats rond dit tijdstip. Er volgen er nog 2, vanmiddag om 4:00 en om 7:00 vanavond. De wachttijd voor reizigers bij de beveiliging kan daardoor gemiddeld 20 minuten duren. Vakbonden FNV en CNV protesteren tegen de hogere werkdruk sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners. Vorige week stierf een hoogbejaarde man onder verdachte omstandigheden, waarna ook een tweede sterfgeval aan de verdachte werd gelinkt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt beide gevallen. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar één Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten zou dat toch waarschijnlijk niet het geval zijn. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp. Vermoedelijk zijn de overstromingen veroorzaakt door een aardbeving waarna lawines ontstonden. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Drie besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.vevoziekenomroep.nl.

0: yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
1: So sweet, so beautiful.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: Paradikidee, paradikada, paradikada, paradikado. En Scooby-Doo, wap, Scooby-Doo. Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet, 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, had een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem en zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht, maar een glaasje Madeira, my dear.

druppeldrank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. En schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mand flesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel, al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ah. Toen dacht ze, bedrukt, net toen hij dacht, het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog acht trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Een glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap, wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal met zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

0: de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.

Kijk me eventjes aan, lach me eventjes toe. Kom, wees toch niet zo ijskoud. Want dat past niet bij jou, zo'n droom van een vrouw. Haar en een hartje van goud.

Er is geen mens die het ziet. Maak me eventjes blij, mag een glimlach aan mij. Eventjes flirten, meer niet.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. We hadden vandaag tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de Tweede en Eerste Kamer te lang buiten de besluitvorming over corona werden gehouden. Een tijdelijke wet gaf het kabinet 2 jaar lang de bevoegdheid om eerst te besluiten en daarna pas te overleggen, wat 78 keer gebeurde. We zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. En het dodental na zware overstromingen in Nepal is inmiddels opgelopen tot 31. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar 1 Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten wordt dat nog betwijfeld. De overstromingen zijn vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving, waardoor lawines zijn ontstaan. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

meet tomorrow. We've got tonight, babe. Why don't you stay?

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat.

0: over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het sociale mediabedrijf gaat maximaal $18 miljard betalen aan 29 Amerikaanse staten. Meta belooft ook maatregelen zoals nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van likes bij minderjarigen. Die zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

trots, mijn boss vooruit. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel één.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: was wonderful.
1: Bravo.
0: I loved that.
1: Oh, it was great.
0: Well, it was pretty good.
1: Well, it wasn't bad.
0: Well, there were parts of it that weren't very good,
1: though.
0: It
1: could have been a lot better.
0: I didn't really like it.
1: It was pretty terrible.
0: It was bad.
1: It was awful.
2: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
3: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Mest uitrijden op grasland. De termijn is verlengd tot half september. Boeren hebben de afgelopen maanden weinig gras kunnen maaien en daardoor weinig hooi voor hun koeien. Met extra mest hopen ze in september alsnog meer gras te kunnen oogsten. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend.

DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De 5-jarige Timio en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieekomroep.nl

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Er gaan extra Oekraïnse troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar 2 nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïnse verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. Palestine Action. Washington bestempelt de groep als een transnationale terroristische organisatie. Amerikaanse tegoeden van de beweging worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met de organisatie. Het Verenigd Koninkrijk plaatste Palestine Action vorig jaar al op de terrorisme-lijst. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziek Omroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: Welkom bij ons bloemetje.

0: Keertje. Mijn naam is Truus.
1: Mijn naam is Jan.
0: En wat gaan we doen vanavond?
1: Nou, we beginnen met het eerste half uurtje een reisje te maken door Europa.
0: Oeh, en wel hoop ik met muziek erbij, toch?
1: Ja, een muzikaal reisje. Ja,
0: een muzikaal bloemetje.
1: Ja.
0: En daarna?
1: Dan gaan we naar de Greve uit de Kast.
0: Oeh, ja. Ja, ik heb
1: voor jou, ja, dat is jouw werk.
0: Voor die kast gestaan en ik heb gewoon weer een aantal cd's uitgetrokken. En daar heb ik dan weer wat nummers van genomen.
1: Maar dat gaat wel lukken.
0: Ja, hè? Ja, dat wel. Maar we beginnen eerst.
1: En dan zijn we het eerste uurtje door, hè?
0: Ja, maar
1: en
0: we gaan.
1: En dat tweede uurtje krijgen we dan?
0: Oh, dan hebben we een half uurtje duetten.
1: Ja, je was wel onderdaan.
0: Ja.
1: En na dat half uurtje duetten
0: hebben we onze artiest van de avond.
1: Juist.
0: En het is een artieste natuurlijk. Het is Linda Ronstedt. Daar ga ik wat over vertellen.
1: En ik ga die muziek met veel plezier draaien.
0: Goed zo.
1: Goed, nou gaan we eerst maar terug naar ons reisje. We gaan op pad. Waar komen we uit terecht?
0: Nou, we beginnen maar in Groot-Brittannië. We hebben de boot genomen, dus.
1: Ja, niet de tunnel.
0: Nee.
1: De boot.
0: Ik vind die bootreis ook wel gezellig.
1: Is ook wel zo.
0: Dat is zo. Anders moet ik met die tunnel moet ik ook naar Frankrijk rijden, dus.
1: Ja, nee, je hebt gelijk.
0: Ja, hè?
1: Ja, dus. Je hebt gelijk. En we komen daar terecht bij?
0: Vicky Brown.
1: Check eens.
0: Eigenlijk heet ze Victoria Mary Heseman.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dat is een mondvol.
0: Hm. Ja, hè?
1: Ja.
0: En ze was eigenlijk onderdeel van de Vernon's Curls.
1: Oh.
0: En daarna vormde ze de Breakaways.
1: Dat is een populaire begeleidingsgroep.
0: Ja, ja, die hebben op veel sessies. Zangeres in Engeland was ze ook, hè? Een topsessiezangeres.
1: Ja. Achter de opnames.
0: Ja.
1: Geen naam erbij, maar ze zingen wel.
0: Ja, en later ook bij de New London Choral van Tom Parker.
1: Ja, daar is ze bekend geworden.
0: Ja, want daar zong ze dit nummer wat we nu gaan draaien.
1: Ja, dat is jouw lievelingsnummer, hè?
0: Ja.
1: Dat weet ik zo.
0: Stay with me till the morning.

0: Ik vind het ook een heel mooi liedje.
1: Mooi nummer, hè?
0: Ja.
1: Je wil zo graag met die trein, hè?
0: Ja, gaan we met de trein nu?
1: We gaan met de trein naar
0: Frankrijk. Dat was een verrassing natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, kan ik toch niet gelijk zeggen?
0: Nee.
1: We gaan nu met de trein. Dan komen we in Frankrijk uit.
0: En dat is?
1: Johnny Holiday.
0: Ja.
1: Ja. En weet je hoe die eigenlijk heet?
0: Nee, geen idee.
1: Jean-Philippe Smet.
0: Weet je, dat is wat anders.
1: Dan zou je zeggen Smet, een Hollandse naam. Maar goed, het zal in Frankrijk ook wel voorkomen.
0: Ja, als het maar niet Besmet is, hè?
1: Nee.
0: Hey, maar hoe komt die aan zo'n naam dan?
1: Ja, dan weet ik wel. Zijn zuster of zijn nicht, die had een relatie met een zekere Lee Holiday.
0: Ja, dat is logisch.
1: Ja,
0: dat is logisch.
1: Het klinkt natuurlijk wel, Johnny Holiday. Dan denk je moet zeggen Jean-Philippe Smet.
0: Oké, helemaal maar zitten.
1: Ik begrijp het wel.
0: Ik weet wel dat hij een keer de boel op stelte heeft kunnen zetten.
1: Ja?
0: In Parijs.
1: Oh, waarvoor?
0: Had een van zijn concerten in 1960 liep zo ver uit de hand dat gedurende enkele maanden een rockverbod was van kracht in de Franse hoofdstad. Nou, dat is een prestatie, hoor.
1: Ja, goed, hè? Nou, goed. Dat is wel mooi.
0: We laten hem rocken nu. Wat doet hij?
1: We gaan naar Montpellier, mijn land.

0: Je sais toi même tant que toi.
1: Nou, ik kan me wel voorstellen dat Parijs op stelte was.
2: Ja, hè? Ja. Dus, met misschien een hele menigte. Hè? Zo, een hele korte. Hé, we gaan naar Italië.
1: Oh, dat is wel leuk. Dan kunnen we over land.
2: Ja, over land gaan.
1: Langs de Bloemenriviera.
2: Ja, zoiets. En, daar is Laura Pausini.
1: Ja.
2: En die is eigenlijk, ze heeft heel veel aanhang gehad in België en Nederland.
1: Ook, Italiaans, Spaans sprekende landen.
2: Ja, dat ook was ook nog helemaal steeds, bekend. Ja.
1: Ja, zeker.
2: En haar eerste album, I Sogni di Laura, nam ze in 1987 in eigen beheer op.
1: De mensen was dan niet ontdekt toen.
2: Nee, en, maar toen werd ze ontdekt door producer Angelo Falciglio.
1: Oh, toen ze niet meer zelf te betalen.
2: Nee, nee.
1: Toen kreeg ze er geld voor. Ja, nee, is
2: ja,
1: leuk.
2: Ja.
1: Maar, prachtig mooi. Wat hebben we op scherp staan voor haar?
2: Tu cosa sogni? Waar droom je van?

0: Nou.
1: We pakken een bootje.
0: Ja, dat lijkt me ook. Want waar gaan we naartoe? Nou,
1: Kroatië. Dan kan je zo oversteken, ben je zo.
0: Is niet zo ver.
1: Nee,
0: kun je bijna roeien, maar doe het niet hoor.
1: Nee, je kan ook zwemmen.
0: Ook
1: wel overdreven, hè?
0: Ja, dat vind ik ook een beetje.
1: Hé, hey, en daar is Daniela Martinovic.
0: Juist, kortweg.
1: Daniela.
0: Ja, precies, daar gaat ze natuurlijk bekend onder worden. Een Kroatische zangeres uiteraard.
1: Ja, natuurlijk. En in het begin jaren 90 van de vorige eeuw kwam ze bij de popgroep Mekkes in.
0: Mm-hmm. Maar eind 90 verliet ze die groep weer.
1: Ja. Maar ze bleef wel samenwerken met de schrijver Tonci Ulgici.
0: Juist. En dan kwam het liedje wat we gaan draaien. Ja. Komt uit die samenwerking voort natuurlijk.
1: En het liedje heet Neka Mi Ne Svanne.
0: En dat is een evergreen geworden.
1: En dat betekent, maak je geen zorgen om mij.
0: Oké, doe ik niet.

0: En dan reizen we door naar Oostenrijk.
1: Dat gaat over land.
0: Daar natuurlijk.
1: Dat gaat over land, ja. Dat lukt.
0: En daar is Andreas Caballier.
1: Daar ken ik een verhaaltje over. Ja? Ja, in de middelbare school in Gibraltar. Nee, studeerde ze rechten in Kras.
0: Ja?
1: En daar ben ik geweest in Kras.
0: Ja.
1: En daar is een museum, dat hou je niet voor mogelijk. De honderden harnassen.
0: Ja.
1: En honderden wapentuig. Dat stamt nog uit de tijd van de middeleeuwen. En dan moest soms een soldaat moest dan zijn eigen harnas meenemen, zijn eigen spullen kopen. En dan werd hij nog gewogen en dan moest hij daar betalen. En tijdens de strijd natuurlijk verloren er een aantal mensen. En dan werden die harnassen gauw weer ingepikt, want die konden ze weer inleveren.
0: Kregen hun dat geld. Ja, ja, lekker.
1: Ja, dat verhaal gaat daar bij het museum. Het is de moeite waard om te kijken als je in de kras bent.
0: Ja, als je in de kras bent, moet je daar echt naartoe gaan. Het zit eigenlijk helemaal in het centrum.
1: Wat, het museum bedoel
0: je? Ja.
1: Ja, ja, dat klopt.
0: Ja,
1: dat klopt,
0: ja,
1: dat klopt.
0: Ja. Hey, en hij heeft een lied aan Ma, zeg maar ons wieder. We zullen elkaar ooit weer zien. En dat is eigenlijk opgedragen aan zijn vader en zusje die overleden zijn.
1: Ja.
0: Ik vind het wel mooi.
1: Is ook zeker mooi.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ja, dat is de handelsmerk. De korte leren broek. Hè?
1: Ja. Dat,
0: de lederhozen.
1: De lederhozen, ja, ja, ja. En wel een beetje weggehaald door de jeugd.
0: Ja,
1: he,
0: maar ja, ja, ja.
1: Hij wilde
0: ja,
1: het weer promoten natuurlijk.
0: In die jonge jaren was dat natuurlijk eigenlijk de hele mode in het Zuid-Duits en het Oostenrijkse lokale.
1: Was het normaal. Maar ja.
0: Luister naar. I sing a light for thee.

0: Nou, op pad naar Hongarije.
1: Ja, goed zo. En daar is Jossi Papai.
0: Mm-hmm.
1: En die startte zijn muzikale carrière in 2005. Dus eigenlijk nog niet zo lang bezig, denk ik, dan bij mijzelf. Hè? En hij deed mee aan de talentenjacht. En begin 2017 nam hij deel aan Adal. Weet je wat
0: dat
1: is?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Dat is de Hongaarse preselectie voor het Eurovisie Songfestival.
0: Oh, de voorronde dus.
1: Ja.
0: Nou, waarom zeggen die gewoon voorronde? Maar ja, ze zijn natuurlijk Hongaars.
1: Met het liedje Orico won hij de finale. En toen mocht hij zijn land vertegenwoordigen in Kiev in 2017. Dus.
0: Nou, leuk.
1: Dus.
0: En dat heb ik 2 jaar later weer een keer gedaan natuurlijk. Hè?
1: Ja, in 2019. Toen ging hij naar Israël, Tel Aviv.
0: Ja, en daar won hij.
1: Ja.
0: Dat weet ik wel.
1: Okay. Ja, maar niet...
0: Niet de eindfinale.
1: Nee, want hij werd 12e. Dus, maar goed, maakt niet uit. Komt allemaal goed.
0: Het is moeilijker een goede verliezer te zijn dan een goede winnaar. Hè?
1: Dat vind ik ook. Weet je, we gaan luisteren naar Osservits. Meer water.

0: Hoe zal je die woorden opschrijven?
1: Ik vind het moeilijk.
0: Ik kan het ook niet opschrijven.
1: Hé, hey, maar we gaan weer terug naar Nederland, hoor.
0: Oh, zit de reis er alweer op?
1: Ja, ja, ja.
0: Oost, west, thuis, west.
1: Ja, zo is het.
0: Oh, kijk eens aan.
1: En we gaan naar Volendam.
0: Ja, dat moet dan...
1: Ja, wel, dat moet. Dat is ook een beetje toeristische attractie, hè? Ja, nee, maar
0: ik ken Volendam vrij goed, hoor.
1: Ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: In een werkzame periode kwam ik er nog wel.
1: Dat is je werkgebied, hè? Ja, ja, dat heb je dan. En daar is Jentje Keizer. Nou ja, ja die...
0: Die ken ik ook wel.
1: Ja, van BZN natuurlijk, hè?
0: Nee, ik heb bij hem thuis gewerkt.
1: Oh, ja. Ja, ja, ja, daar kan ik hem niet van, hoor. Nee.
0: Maar goed, Jan Keizer die begon eigenlijk, heb leren drummen van Eefje Bros.
1: Ja, Eefje Blokker. Ja, die ken ik. Ja. Want die kwam ook bij ons in Friesland. Ja,
0: daar stond hij ook. Ja,
1: ja daar ken ik.
0: En hij had een begin de band gezeten van Q-Tip.
1: Q-Tip, ja, ja, dat klopt.
0: En toen pas later is hij bij BZN gevraagd eigenlijk.
1: Ja, door... hoe heet het?
0: Thomas Tol.
1: Thomas Tol, die vroeg dat of je ook kwam, hè?
0: Want Thomas Tol was ook uit die band vandaan gekomen.
1: Ja.
0: En
1: nou ja,
0: hij begint ook te drummen daar, hè?
1: Daar is hij mee begonnen. Maar en nader, omdat ze een andere stijl
0: gingen doen, ja, ja,
1: hebben ze gevraagd, toen is hij gaan zingen eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: En begonnen.
0: En dan de zangeres erbij.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben het niet over BZN, we hebben het over Jan Keizer.
1: Ja. En Jan Keizer gaat zingen Volendam. Dan.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: En waar beginnen we mee, Jan? Met die greep uit de kast die ik gepakt heb.
2: Ja, dat is, ik moet vertellen wat dat is.
1: Ja, mag hoor. Mag
2: dan heb je schat daarvoor die grote cd-kast staan die we in de studio hebben.
1: Oh ja, dat is zo.
2: En dan kies je er een aantal cd's uit.
1: Nou, ik kies niet, ik pak ze.
2: Ja, pak gewoon 10 willekeurige cd's. Meestal naast elkaar, zeg ik wel eens.
1: Ja, dat gebeurt wel eens.
2: En dan krijgen we de leukste combinaties van muziek.
1: Ja.
2: Dus de eerste die we nu gaan draaien is...
1: Ja. Frans Bauer met Dan neem ik rozen voor je mee. En daarna...
2: John Denver, heb je het me gegeven?
1: Ja, met A Country Girl in Paris.

0: Een country girl in Paris.
1: Ja.
0: Kun je dat voorstellen? Hè?
1: Ja, natuurlijk kan dat.
0: Ook kan dat.
1: Ja. Goed. Hey, we gaan verder met Nana Mouskouri. Met Chartino Touvengeraki.
0: Ja.
1: De papieren man.
0: Ja, je had een oom vroeger. Hè?
1: Ja.
0: Die helemaal gek op die
1: Nana. Ja, daar kon je me ontzettend blij maken. Al met een LP van ja. Nana Mouskouri.
0: Dat was toch
1: CD's.
0: Die bestonden nog niet.
1: Bestonden toen nog niet.
0: En we maken een blokje van twee van. Met Vince Domino. Met Blueberry Hill natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk.

0: Ja, dat blijft ook muziek. Hè?
1: Heerlijke
0: ongelooflijk,
1: muziek.
0: Ongelooflijk, dat blijft.
1: Ja, en er komen nu twee nummers aan die jij ook heel mooi vindt. Hè?
0: Legendarisch.
1: Ja,
0: legendarisch. Ja. Paul de Leeuw.
1: Met de stenen.
0: Ja, ik heb een steen verlegd.
1: Weet je dat die eigenlijk van Bram Vermeulen is?
0: Dat weet je, ja.
1: Ja, ja, ja. Het is eigenlijk een origineel van Bram Vermeulen.
0: Ik vind hem ook erg goed.
1: Maar goed, en het tweede nummer is ook jouw favoriet.
0: Wim Sonneveld.
1: Ja.
0: Je hebt een gouden greep gehad vandaag.
1: Ja, nou ja, dat stond op diezelfde cd. Ik kan het ook niet helpen.
0: Oké.
1: Okay. Met Het Dorp, hè. Wim Sonneveld.
0: Het Dorp.
1: Ja.
0: Het nummer van hem, hè.
1: Ja.
0: Nou, Paul de Leeuw, De Stenen.

heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

hem dan glad en rondgesleten, te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. Ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Ja, ik had het applaus even hoor.
1: Dat mag je in de mond van mag je nemen van vatten. Mij hoor.
0: Oké, okay, dat doe ik. De laatste twee?
1: Ja, nou,
0: van
1: we
0: dit uurtje.
1: Ja, we beginnen met Charles Aznavour met La Bohème.
0: En Bonnie M.
1: Ja.
0: Met The Rivers of Babylon.
1: Nou, we gaan er naar luisteren.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
1: Dit is WNC. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier andere medewerkers raakten besmet, maar zijn inmiddels hersteld. De luchthaven heeft muggenvallen geplaatst. Volgens de autoriteiten is het risico voor reizigers en inwoners verwaarloosbaar. De malaria-muggen die de besmettingen vermoedelijk veroorzaakten, leven waarschijnlijk niet meer. Migratievisa, wereldwijd tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers extra trainen. Daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk kunnen worden van Amerikaanse overheidssteun. Hoe lang de pauze duurt, is nog niet bekend. Donetsk. President Zelensky heeft daar twee nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïnse verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. Eist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeren op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Zieke Omroep met een muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
3: Welkom bij ons tweede uurtje. Mijn naam is Truus.
4: En mijn naam is Jan.
3: Met duetten hebben we weer een heel aantal
4: gevonden. Ja, hoor.
3: We beginnen met Pat Boone en Anne Margaret.
4: En daarna gaan we met Ricky Schalk van Shelton met Dolly Parton samen. Rocking the Years.

0: Prachtig, die twee.
1: Ja.
0: Een nou, oudje, een nieuwtje. Gaan nu naar...
1: De volgende twee, hè?
0: Ja, precies. Dat is... Nee, dat doe jij.
1: Frans Bauer en ja. Sieneke. Met één nacht met jou.
0: Ik had gekozen voor Lionel Richie. Met Diana Ross. Endless Love. Ja?
1: Ja.

0: Nou, dan gaan we weer naar de volgende twee, hè?
1: Ja.
0: Want we doen ze 2-2.
1: Ja, en wie heb je?
0: Want dat zijn duet uiteindelijk.
1: Ja, natuurlijk.
0: Donnie met Charlton Jansen. En dat kent alleen maar...
1: Schultenbrouw
0: zijn, ja. Anders hebben ze nog niet gemaakt.
1: En dan gaan we naar Barbara Streisand en Barry Kip met What a Kind of Fool.

0: Nou,
1: ja,
0: twee of drie, dat hangt er een beetje om. Nou, maar
1: we beginnen met twee. Is met twee dat goed?
0: Honey, ja. Frans, met
1: en
0: de
1: regels. Ja, alleen is maar alleen.
0: Dat wou ik net zeggen.
1: Oh, ja. Ja, ja, dat is zo, hè. Dat ja. is ook zo.
0: Gaan we de volgende ook in duet zingen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Marvin Kevin en Tammy Terrell met You're All I Need to Get By.

0: artiest van de avond.
1: En dat is Linda Ronstedt. Ze is geboren in Tucson in de staat Arizona op 15 juli 1946. Die in de jaren 70 doorbrak met de pop beïnvloede country rock. Tijdens haar studie aan de Universiteit van Arizona ontmoette ze gitarist Bob Kimmel. Samen trokken ze naar Los Angeles, waar gitarist en songwriter Kenny Edwards zich bij hen aansloot. Gedrieën vormden ze de folkgroep The Stone Ponies. In 1968 begon Ronstedt een solo-carrière. In 1971 kwam haar derde album uit, Linda Ronstedt. En in 1974 brak ze door toen ze in de Verenigde Staten een reeks hits scoorde. Allen afkomstig van het album Hard Like a Wheel. De single You Nor Could werd er ook in Europa een hit. We gaan luisteren naar You Nor Could en Lo Ho A Rose Air Blooming.

0: De artiest van de avond.
1: Linda's grootste succes kwam met het album Simple Dreams uit 1977. Het album bevatte onder andere de hits It's So Easy, oorspronkelijk van Buddy Holly, en Blue Bayou, oorspronkelijk van Roy Orbison. Ook bevatte het album enkele nummers geschreven door Warren Zevon en een versie van Tumbling Dice van de Rolling Stones. Begin jaren 80 was Linda te zien op Broadway in The Pirates of the Penzance, een toneelstuk naar een operette van Gilbert O'Sullivan, en in 1983 in de filmversie van dit stuk. Voor haar rol in dit toneelstuk werd ze in 1981 genomineerd voor een Tony Award. Ze nam hierna nog een reeks van 3 albums op met popstandards. Van onder andere George Gershwin, Irving Berlin, Richard Rodgers en Nat King Cole. Belangrijk was ook haar vocale bijdrage aan het nummer An American Dream van The Dirt Band, een Amerikaanse country, folk en rockband die met dit lied in Nederland een top 10 hit scoorde. We gaan luisteren naar Blue Bayou en Cat Closer.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: In 1986 zong Linda Ronstadt met Paul Simon het nummer Under African Skies op diens album Crazeland. Eind 1986 keerde ze terug naar de popmuziek. Ze nam met James Ingram de hit Somewhere Out There op voor de soundtrack van de tekenfilm Een avontuur met een staartje. Het jaar erop nam ze samen met Dolly Parton en Emmylou Harris het album Trio op, die enkele Grammys won. Linda Ronstadt is in bezit van 11 Grammy Awards. Op 9 mei 2009 ontving Linda een eredoctor in de musicgraad van Berklee College of Music. Linda heeft diverse relaties gehad, maar is nooit getrouwd. Ze lijdt aan de ziekte van Parkinson. En volgens de zangeres kan ze door de ziekte geen noot meer zingen. Dat zegt de 67-jarige Ronstadt in het jaar 2013 in een interview met het tijdschrift ARP. Volgens Ronstadt krijgt ze de diagnose 8 maanden ervoor te horen. Daarmee werd voor haar het mysterie verklaard waarom ze niet meer kon zingen en zo zegt ze in het interview. De zangeres beweegt zich voort met behulp van een stok en een rolstoel voor langere afstanden. Toen de neuroloog zei dat ik Parkinson had, was ik compleet in shock. Dat had ik in geen miljoen jaar, geen miljard jaar verwacht. We gaan luisteren naar Lies en I Believe in You.
0: De artiest van de avond.

0: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: Ja. En als laatste draaien we nog even Silver Dread en Golden Needles. Hè. Maar ja, dat heb je wel gehoord. Dat
2: een toetje,
1: niet, geloof ik.
2: Ja, precies. Ja. Goed.
1: Maar we hebben er nog eentje voor straks.
2: We hebben er nog eentje, ja zeker. Zeker. Maar Jolien Ronstadt is natuurlijk een superster.
1: Ja. Ja, ik vond het wel. Heerlijke muziek. Dus.
2: Ja, country is überhaupt lekkere muziek hoor. Dus. Maar ja, dan ben ik te bevooroordeeld natuurlijk.
1: Oh, ja, dat is zo. Dat, dus, maar ik vind het zelfs leuk.
2: Dus. Vind jij het zelfs leuk? Ja, ja. Je bent eraan in. Doordat je met mij
1: je
2: samen
1: bent eraan,
2: bent.
1: Maar ik vind eigenlijk alle muziek wel leuk. Of het nou klassiek is, of jazz, of soul.
2: Nee, ik ben toch wat selectiever hoor.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik vind eigenlijk alle muziek leuk.
2: Nou ja, oké. Okay. Dat kan.
1: Dat kan hè.
2: Ja, het moet wel kunnen hè. Maar goed, wij hebben de pleister gepakt en dat wij het
1: nee,
2: voor...
1: Nee, ik heb een bloemetje gebracht.
2: Och, ja, dat is ons andere programma.
1: Ja, ja, nou...
2: Maar ja, als je er van country houdt, dan moet je er zeker naar kunnen luisteren dinsdags.
1: Ja,
2: dan kan je via de website, hè? Kun je ook luisteren naar ons. flevosiekeroep.nl. Goed, ik was begonnen met afscheid te nemen, ja. Dat klopt. Nou, mijn naam was Jan, zei ik.
1: En mijn naam is Truus.
2: Goed zo. En dan wensen we u voor straks.
1: Welterusten.
2: En vanmorgen.
1: Weer een beetje gezonder.
2: En dan gaan we toch nog luisteren naar eentje extra.
1: All That You Dream.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat voor het eerst onderzoek doen naar kindermarteling in Nederland. Uit NOS-onderzoek blijkt dat er minstens 12 gevallen zijn geweest. Danny ten Eck van het landelijk netwerk Veilig Thuis benadrukt dat meer kennis de signalering verbetert en betere samenwerking tussen jeugdzorg, politie en het OM essentieel is. En na een droneaanval op het schip MCS Ulsan 3 stopt rederij MSC tijdelijk met varen naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. MSC vaart nog wel naar andere Russische havens. Sinds juli voert Rusland en Oekraïne aanvallen op koopvaardijschepen op wat graantransport en Russische export van staal en kolen verstoort. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

しも私がうぐいすならば、主の庭の梅の木にたった一声さ、惚れましたとえ。焦がれなく

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek. Muziek helpt.

0: 40-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Honderden mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Jumbo roept twee kazen terug wegens mogelijke listeria.

0: grensgebied China-Nepal. Hoogleraar Walter Immerzeel zegt dat ijs door rotsen bij elkaar houdt steeds sneller smelt. De water- en puinmassa trof vooral district Rasuwa zwaar met tientallen doden en honderden vermisten. Vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. En dan het weer. Vanuit het zuiden trekt vannacht geleidelijk meer bewolking over ons land, afgewisseld met enkele opklaringen. Het blijft wel overal droog. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En lokaal kan er dan morgenochtend weer een mistbank ontstaan. En tot zover het nieuws.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 2:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Jumbo roept 2 kazen terug wegens mogelijke listeria-bacterium. De Jumbo Biologische Brie met houdbaarheidsdatum 1 september... en de Jumbo Gorgonzola Dolce met een datum van 3, 9 en 10 september. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug zonder bonnetje. Listeria-besmettingen komen weinig voor, maar kunnen ernstige gevolgen hebben... vooral bij langdurige gekoelde producten. Een Amerikaan met een guillotine in zijn pick-up bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof... is gearresteerd voor bezit van een gevaarlijk wapen... De 35-jarige P. Lee uit Californië stond illegaal geparkeerd in de straat vlakbij het Capitool. De politie onderzoekt nu waarom hij naar Washington kwam. De arrestatie komt terwijl zorgen over geweld tegen congres en regering toenemen. Een ijs- en rotslawine van een gletsjer aan de noordkant van de Himalaya veroorzaakte vermoedelijk de vloedgolf in het